Tatuashimire ikiganiro kirabandanya mu bandanye mwakura ku 62 ubusa gatandatu mipulize igitondo cyiza abantu.

0: Shalom, Masha.
1: Himirima yereyerimwe, ubunigi echisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi, uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.
3: Kaze, kaze.